De snops uit Amsterdam in het heldere wit flanellenpak. De ridders van de koude grond met een kwartje in de zak. Die prefereren Zandvoort, want je vindt er meer natuur. Oostende is banaal en Monte Carlo veel te